0: nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. En dan nu het weer, van Weer Online. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Na bijna 13 jaar afwezigheid is het sociale netwerk Hives weer terug. Dat meldt de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform, dat door zo'n 10 miljoen Nederlanders werd gebruikt, werd opgericht. Hives staat vooral bekend om de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. Voor het hele jaar staat de teller op 85 inbraken. Inbrekers hebben het voorzien op specialistisch, kostbaar gereedschap van de brandweer, dat vervolgens in heel Europa opduikt, zegt de politie. EU-landen overleggen over het verlengen van sancties tegen Rusland. De landen moeten tot een akkoord komen over de in totaal bijna 3000 bedrijven en personen op de sanctielijst, maar dat gaat moeizaam. Enkele landen willen dat twee rijke Russische zakenlieden van de lijst worden geschrapt en Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. En bij een veiling in Parijs zijn persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan en dat heeft bijna een miljoen opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf geschat en ongeveer 3000 bieders deden mee. De laatste echtgenoot van Bardot is boos over de veiling en noemt het een gebrek aan respect. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is tussen de 9 en 13 graden. Overdag is er veel bewolking en in het noorden en oosten een kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Kiss FM News.
7: Goedemorgen, ik ben Alissa Ippe. Een medewerker van het Oktoberfest in het Duitse München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte volgens Duitse media bij een vrije valtoren van zo'n 85 meter hoog. Mogelijk kwam een gondel van de attractie op hem terecht. Bezoekers van het Oktoberfest waren volgens de politie niet in gevaar. Bijna 20 landen hebben bij de VN aangedrongen op strenger internationaal toezicht op AI. Onder meer Nederland en Canada waarschuwen dat de snelle ontwikkeling van de technologie grote risico's met zich meebrengt en vragen om maatregelen. Dat zegt de Finse president op X. Grootmachten zoals Amerika en China hebben de verklaring niet ondertekend. Een openingsceremonie voor een helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis is misgegaan door het wegblijven van journalisten. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigerden om verslag te doen van het mediamoment. Toen president Donald Trump begon te praten, was hij onverstaanbaar en was alleen het geluid van de helikopters te horen. En Hives maakt een comeback. Het sociale netwerk was al 13 jaar offline, maar is vanaf vandaag weer te bezoeken. Dat schrijft de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform werd opgericht. Volgens de krant heeft de nieuwe versie geen verslavende algoritmes, waardoor gebruikers zo lang mogelijk blijven scrollen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, met 9 tot 13 graden. De bewolking blijft vandaag en in het noorden van het land is wat motregen mogelijk. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benassi.com. BENACCI.com

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: KissFM News.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal inbraken in brandweerkazernes stijgt fors, maar de hulpverlening is er niet of nauwelijks door in de problemen gekomen. Dat zeggen veiligheidsregio's na een rondvraag. Inbrekers nemen bij zo'n inbraak vooral zwaar en onmisbaar gereedschap mee. Zoals knipscharen, waarmee mensen bevrijd worden na ongelukken. In de eerste helft van dit jaar gaven Nederlanders per online bestelling minder uit, met een gemiddelde van 100 euro per aankoop. Dat zegt een marktonderzoeker. Wel plaatsten we vaker een bestelling, in totaal zo'n 170 miljoen keer. Bijna de helft van de Nederlanders winkelt via hun telefoon. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. En de Amerikaanse president Trump opende een nieuwe helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis, maar was onverstaanbaar omdat er geen journalisten aanwezig waren. In plaats van Trump waren alleen de helikopters te horen. Grote Amerikaanse media boycotten de verslaggeving uit protest, omdat de president bepaalde zenders weert uit het Witte Huis. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 9 graden in het zuidoosten, 13 aan zee. De bewolking blijft en in het noorden en oosten kan er wat motregen vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De kabinetsplannen om het cellentekort aan te pakken schieten tekort. Dat zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Hij wil meer lichte gevangenissen waar gedetineerden bijvoorbeeld overdag gewoon naar hun werk kunnen gaan. En ook ziet hij de enkelband als een goed alternatief voor een celstraf. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace, die meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het drinkwater voldoet wettelijk wel aan de normen en is volgens de waterbedrijven en Greenpeace gewoon veilig om te drinken. In Nederland is het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar sterk gestegen. Inbrekers hebben het vooral gemunt op zwaar gereedschap, zoals knipscharen voor verkeersongevallen. Ondanks de diefstallen is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. Wel moest er soms een extra kazerne opgeroepen worden die wel materiaal had. Het gebruik van struisvogelveren in de mode veroorzaakt veel dierenleed. Dat zegt een dierenbeschermingsorganisatie die onderzoek deed op boerderijen in Zuid-Afrika. Daar worden de veren vaak zonder verdoving uit levende vogels getrokken. De organisatie hoopt consumenten en modemerken wakker te schudden en noemt de veren het nieuwe bont. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
8: Goedemorgen! Allemaal wakker worden, het is na zessen. Je bent bij Stefan in de Morgen met Jonas Blue over een paar...

op dinsdag en we gaan weer lichting het lekkere weer. Nee, ik doe geen Chinees naar. Het was even een slip of the tongue, letterlijk ook gewoon. We gaan richting het lekkere weer. We krijgen een paar fijne dagen. Waarbij de temperatuur niet gaat oplopen naar 35 graden, hoor. Maak je geen

Ongeveer hetzelfde als tijdens de coronaperiode. Meisjes zijn minder positief over school geworden. Ze vinden school minder vaak leuk, ervaren meer druk en zijn minder snel tevreden over de sfeer in de klas. En ook maken ze zich druk over oorlogen en de woningmarkt. Dat zijn toch ook allemaal dingen waar de volwassen mensen best een bijdrage aan geleverd hebben. Door constant maar die angst in te boezemen. Ja, dat was in onze tijd helemaal niet. Ik kom uit de 90's. Hè. Ik ben opgegroeid in de 90's, toen zat ik op de middelbare school. En toen hoorde je natuurlijk ook wel over oorlogen en zo. Hè. We hadden natuurlijk ook een dikke oorlog in het zuiden van Europa toen, hè, met Joegoslavië en zo in die tijd. Maar dat hoorde je wel. Alleen op een of andere manier hadden we ook gewoon toen genoeg momenten om te ontspannen. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat 3 uur lang TikTok kijken niet echt mijn idee is van ontspanning. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik word er meestal heel erg gestrest van. Dus ik denk zomaar dat ook een sleutel tot het verdwijnen van deze depressieve

kwart over bij dit fijne radiostation, Kiss FM. Ja, nieuws over Kim Kardashian, want die gaat waarschijnlijk in de UK op tv komen bij Strictly Come Dancing. Volgens verschillende entertainmentkanalen wordt daar druk over gespeculeerd en is Kim Kardashian al meerdere malen gezien op London Heathrow, waar zij met een private jet dan landt. En waarschijnlijk gaat ze dan naar een tv-studio om opnames te doen. Nicolas Cage ken je ook wel, hè? Die acteur die verscheen op de rode loper met zilverkleurig haar en een volle grijze baard. Nee, hij doet geen auditie voor Sinterklaas of de Kerstman. Het is niet duidelijk of het voor een filmrol is of dat Nicolas Cage gewoon zijn Silver Fox fase ingegaan is. Ja, en dit is heel erg leuk, want Crystal ken je wel. Crystal is een Nederlandse zangeres, Crystal Pullens. Ik wil er toch even aandacht voor vragen. Zij is namelijk moeder geworden. De 43-jarige zangeres en haar partner die hebben een dochter gekregen. Dat is bekendgemaakt op social media. En er staat dan, ze is er, onze trots, onze dochter, Lyra Ann Tidens. Of Tiddens. Nou, van harte gefeliciteerd met dit prachtige cadeautje van moeder natuur.

Cat's Eye en Animal. Dit is Kiss FM. Dinsdagochtend vandaag is er wel veel bewolking, maar het goede nieuws is, het blijft dan ook wel droog. In het noorden overigens is er wel een lokale spatregen mogelijk en het wordt niet warmer dan 14 graden deze ochtend. Maar vanmiddag kan de temperatuur oplopen naar een graad of 20 en wordt het weer veel beter.

0: rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

de bedoeling dat je zo lang mogelijk ging schreeuwen. En de vrouw die het won, die ging er uiteindelijk met de pot vandoor. En wat dat exact was, daar zijn ze vrij vaag over. Het werd wel gesponsord overigens door een lokaal café. Dus ze zal al een paar rondjes pils hebben gekregen of zo. Of het een echte sport gaat worden, het zou wel... ik denk in deze tijd wel handig zijn. Als je een beetje hard kan schreeuwen om je te verweren. Om je te beschermen, om je te verdedigen. In

Heb jij leuke buren trouwens? Heb je überhaupt buren? Nou, ik heb wel buren. Ik heb zelfs onder me en boven me ook buren en aan de zijkanten. Het schijnt dat we regelmatig ruzie hebben met de buren. Daar komt

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft bijna geen last van de vele inbraken bij brandweerkazernes dit jaar. Volgens de veiligheidsregio's kunnen ze nog steeds dezelfde hulp verlenen. Maar ze merken wel de gevolgen, want de spullen die gestolen worden zijn vaak onmisbaar. Reservemateriaal moet dan van een andere kazerne komen en dat kost tijd. Op de lange termijn zijn de kabinetsplannen om het cellentekort tegen te gaan niet voldoende, zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Bijbouwen is volgens hem niet voldoende. Er moeten ook andere plannen komen, zoals vaker een enkelband als alternatief voor een celstraf. Het afgelopen half jaar hebben we minder online uitgegeven en dat is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we 100 euro uit, heeft de brancheclub uitgezocht. Wel deden we meer aankopen, maar dus voor een lager bedrag. En verder valt op dat we grote aankopen het liefst via de PC doen en kleine met de mobiel. Ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden camerabrillen moeten verbieden. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens, die ook zegt dat de beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. Populaire camerabrillen zien er steeds meer uit als normale, zodat je makkelijk stiekem kunt filmen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Ja, goedemorgen, Wake Up Kiss. Hoe staat het met je buren trouwens? Heb je er wel eens ruzie mee? Ik ga er zo even op terugkomen naar Kiss.

Dinsdagmorgen, het is de 22e. Dit is Wake Up Kiss. Kiss FM gaat weer zo'n lekkere dag worden. En de vraag is, heb jij buren? En heb jij ook wel eens ruzie gehad met de buren? Ja. Het komt vaker voor dan je denkt. Het gaat vaak over een onverzorgde tuin. De struiken zijn niet gesnoeid. Ze hangen over op mijn deel. En wat hebben we nog meer? Achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld de garage of parkeerplaats. En ook de erfgrens is ook heel erg lastig. Ja. Daar heb je dan weer geen last van als je in een flatje zit natuurlijk, die erfgrens. Maar als je gewoon...

zelfs zo erg dat daar een jurist aan te pas moet komen of een advocaat. Of dat politie of mediation erbij gehaald wordt. En in sommige gevallen wordt ook de televisie erbij gehaald. De rijdende rechter.

Nicolas Cage ken je ook wel, hè? De acteur die is op de rode loper verschenen met een nieuwe look. Een silver fox fase is hij ingegaan. Hij heeft namelijk zilverkleurig haar en ook een volle baard heeft hij. Ja, en zangeres Crystal, die je kent van verschillende Nederlandstalige hits. Best een grote zangeres in Nederland. Ja, die heeft een baby gekregen. Dus van harte gefeliciteerd. Kiss FM. Kiss FM. Fuego.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Gillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

is dit? Welke social media influencer was dit? Zometeen dan krijg je het antwoord. Raad in de tussentijd lekker mee. Tijdens Ariana Grande zometeen Break Free. En dit is Alan Walker.

0: 12 voor 8. Je bent bij Kiss FM. Dinsdagochtend en...
1: Welke influencer is dit?
0: Wie zouden we vandaag in het zonnetje zetten? Welke influencer is dit? De vraag is, weet jij wie dit is? Welke
2: influencer is dit? Mijn hartgebied opende zich. Mijn keelchakra begon te tintelen, te wazelen. En ineens wist ik dat dit gaat niet over de zon, maar dit gaat over mij. In mij.

Het is Pieter Valley, Pieter Vallei uit Noord-Holland. Als je het goed hebt, van harte gefeliciteerd. Jij wist wie vandaag onze social media influencer was. En daarom deze staande ovatie voor je zo vroeg op de dinsdagochtend. Blijf bij Kiss voor zometeen. De

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De hulpverlening van de brandweer is er nauwelijks minder op geworden, ondanks dat er dit jaar veel werd ingebroken in kazernes. Wel is het vervelend, zeggen de veiligheidsregio's. Er wordt veel materiaal gestolen, zoals knipscharen. Die worden gebruikt om mensen uit auto's te redden. Die kan zo een paar duizend euro kosten. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft het uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Vooral in Noord-Holland zit er PFAS in drinkwater. En dat komt doordat het water uit het IJsselmeer wordt gehaald. Jaren hebben we de dansende banaan moeten missen, maar Hives is vanaf vandaag weer terug. Ooit zaten bijna 10 miljoen Nederlanders op het sociale netwerk, maar 13 jaar geleden werd de stekker eruit getrokken. Het nieuwe Hives belooft zonder verslavende algoritmes te werken, zodat je niet eindeloos aan je mobiel geplakt zit. In Parijs zijn spullen van de overleden Brigitte Bardot geveild en die hebben veel meer opgebracht dan werd verwacht. Ze werden voor bijna een miljoen euro verkocht, terwijl was gerekend op 50.000 euro. Zo brachten twee hondenhalsbanden veel meer op. En verder werden een typemachine, twee gitaren en een zelfportret verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
7: Het is herfst, hè? Ja, de herfst is officieel ingegaan. Het is 22 september. Je bent bij Wake Up KISS met Topic en...

ZFM, Wake Up Kiss. En vergeet even één ding niet. Het is natuurlijk een vrij nieuwe artiest, die Olivia Rodrigo. Maar ze heeft gewoon al de steun van verschillende grootheden uit het verleden. Het zijn niet zomaar namen. Stevie Nicks bijvoorbeeld. Alanis Morissette. Ze treden samen op met Olivia Rodrigo. Ja, al weet je, als die gasten dat gewoon al doen, als ze bij jou aan het voorprogramma gaan staan, dan wil dat wel wat zeggen. Dan is het vertrouwen wel erg hoog en groot in je. Ja, ze verdient natuurlijk ook, want wat een muziek maakt ze ook gewoon. Nieuws van over de wereld. Ja, dit is echt weer... Wie verwacht dit ook? Dit is zo'n verrassing. De Russische regeringspartij Verenigd Rusland, hè, van Poetin, die heeft zoals verwacht de verkiezingen voor de Duma gewonnen. Volgens de kiescommissie staat de partij met 95% van de stemmen geteld op ruim 57%. Dus dat is een meerderheid. De verkiezingen die vonden plaats afgelopen weekend tot en met zondag goede stemmen. De opkomst was 56% en dus 57% van de stemmen. Ja, ik zeg het wel eens vaker. Die verkiezingen in Rusland die zijn zo supergoed gedaan. Echt. Weet je, het is zo makkelijk. Je krijgt daar een stembiljet. In Nederland kun je dan kiezen uit de voorkant, de achterkant. Nou, dat ding dat past gewoon bijna niet eens in je jaszak als je die meeneemt naar het stadhuis. Dat ding dat is zo groot. Het is gewoon een behangrol wat je hier krijgt. Met allemaal namen en partijen. Echt, je ziet door de bomen het bos niet meer. Maar in Rusland is het heel

Maar het zijn natuurlijk allemaal, hè, zoals Poetin zelf zegt, eerlijke verkiezingen geweest. Allemaal hartstikke eerlijk. Dit was met de knipoog, hè? Dat snap je wel. Welkom bij Kiss FM. Wake up, Kiss. Blijf hier, want heerlijke beats om uit je bed gebeukt te worden of misschien wel naar je werk geramd te worden, krijg je hier zometeen Miles Smith. En hier is Shawn Mendes.

0: Ja, zo klinkt het als Ferry Ome hier wegrijdt om 12 uur. Elke werkdag tussen 9 en 12 hoor je Ferry Ome. Natuurlijk heerlijk zo luisteren naar al die bangers en klappers van Ferry. Maar als hij dan klaar is, dan stapt hij meteen in de auto. Dan is hij meteen weer weg.
1: Entertainment Today.
0: Dan geef hem eens ongelijk ook. Goedemorgen en welkom Wake Up Kiss. Met het laatste nieuws uit de showbiz en entertainmentwereld, Presley Gerber. Dat is de zoon van Cindy Crawford, die ken je wel, een voormalig topmodel, is overleden. Hij overleed afgelopen zondag in een afkikkliniek. De oorzaak is nog niet bekend. De familie heeft het overlijden bevestigd. Gerber die kwam in 2019 in het nieuws nadat hij was aangehouden voor rijden onder invloed. Oh, wacht even. Rijden onder invloed, dus... Een beetje hoe ver...

En ook Presley was model, net als zijn ouders en zus. Nieuws over Buddy verder, want ken je hem nog, de presentator van 1 tegen 100? Hij heeft zich de kritiek op zijn rol bij 1 tegen 100, die heeft hij serieus genomen. Kijkers die vonden namelijk dat zijn aanwezigheid weinig toevoegde. En tv-criticus Tina Nijkamp die noemde zijn bijdrage zelfs kinderachtig. Verder die legde de kritiek volgens voor aan RTL. De zender bleek het deels met de kijkers eens. Dus oh, echt waar? Dat zou je maar gezegd worden door de leiding. Stel je voor dat ik naar de leiding ga hier van Kiss FM en ik zeg, wat vind je van die ochtendshow? Of vind je het gewoon helemaal klote? Of vind je het niks? Dan hoop ik toch wel dat die leiding gewoon tegen me zegt van, ja, je doet het goed, maar je zou nog misschien wel eventueel dit kunnen doen of dat kunnen doen. Maar als de leiding al tegen je zegt, ja, we zijn het eigenlijk al met de kijkers eens. Het is gewoon schandalig. Ja, ik zou er ook meteen weg zijn. Vooral sommige proefjes van verder, die sloten niet goed aan op de vragen in de quiz. En daar gaat nu beter op gelet worden. Oh, dat wordt een hele onzekere Buddy verder als we binnenkort bij 1 tegen 100 zien, echt. Zijn ego is nog nooit zo klein geweest. En dan even wat leuk nieuws van Buddy verder over naar Dolly Parton. Want in Californië is 25 september voortaan Dolly Parton Day. Gouverneur Gavin Newsom die heeft daarvoor een speciale wet ondertekend. Ja, hij heet eigenlijk Newsom, hè, maar ik noem hem Newsom. De datum die verwijst naar 9 to 5. Je weet wel, 25 september, 9 to 5. Een van de bekendste liedjes, hè, van Dolly. In de Amerikaanse schrijfwijze staat 25 september namelijk voor 9.25, weet je wel. De dag is bedoeld om het werk als zangeres, songwriter en actrice en filantroop te vieren. Want ze gaf namelijk ook altijd heel veel geld aan goede doelen. Dat weten heel veel mensen niet. Maar je kreeg altijd een uitkering van Dolly. Ja, voordat ik de ochtendshow deed, kreeg ik van Dolly Parton. Nee, bullshit. Maar Parton, dan weet je wel, die overleed een aantal weken geleden. Ze verkocht in haar carrière meer dan 100 miljoen platen. En ook wordt een vliegtuig in Nashville vernoemd naar Dolly Parton. En dat is helemaal verdiend ook. Welkom bij Kiss FM. Stefan hier, elke dag tussen 6 en 9. De nieuwe manier van wakker worden. Ook de beste plek waar je wakker kunt worden is dit. Nou, je kunt ook in een goot wakker worden. Maar je kunt beter gewoon met Kiss FM aan wakker worden. Davina Michel komt er zo aan. Oh, een nieuwe single. En Lucas en Steve ga je ook horen.

0: gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.

vraagtekens bij kunt zetten, want ik las een stelling over internetgebruikers in de wereld. Het internetgebruik is namelijk de laatste 10 jaar mega snel gegroeid. En zelfs in de favela's, in de sloppenwijken van Brazilië hebben ze internet. Maar er zijn 5 miljard internetgebruikers wereldwijd. Maar is dit ook echt waar? Of is het gewoon weer een keiharde leugen? Worden we gewoon weer voorgelogen door die media? Door de fake media, weet je wel? Zometeen hoor

Calvin Harris en Jesse bij Your Hit Music Station. Dinsdagochtend laat die dinsdag lekker beginnen met de knallers en beukers van Kiss. Kiss FM. De Kiss Fact van vandaag. Ja, ik weet dus niet of het waar is. Maar de wereld telt 5 miljard internetgebruikers. En ervan uitgaande dat er bijna 9 miljard internet- of wereldinwoners zijn. Ja, is dat best veel. Meer dan 2/3 dus van de wereldbewoners heeft dus kennelijk internet. Maar is het waar of is het niet waar? Nou, ik heb het onderzocht. Het is waar. En wat nog interessanter is, ik heb ook gevraagd hoeveel internetgebruikers er nou nog bijkomen. Want ik zeg al zelfs, in iedere slobbenwijk hebben ze zelfs al gewoon internet, weet je wel. Echt, je kunt gewoon niet in een favela komen in Brazilië of ze hebben daar gewoon al internet. Maar er kunnen nog ongeveer, aangezien er ongeveer 8,5 miljard inwoners zijn, er kunnen nog ongeveer 2,8 miljoen mensen, miljard mensen kunnen de internet krijgen. Bijna 3 miljard mensen kunnen er nog bij. Dus gewoon iedereen op deze hele wereld kan aangesloten te worden op het internet. Het vraagt wel wat aanpassingen. Capaciteit moet vergroot worden en dergelijke. Maar dat is wel het mooie ook van internet. Hè? Iedereen kan dus gewoon meedoen als het allemaal goedkoop is. En als het

0: Paul Ferry?
1: Ja, sinds vorige week doe ik dat inderdaad. Ja, rond tussen 10 en half 11.
0: Ja, wat
1: Ferry's feitje van de dag. Gewoon een feitje om jezelf een beetje slimmer te maken.
0: Oké, dan heb je misschien ook een voorbeeld daarvan. Dat vind ik wel leuk.
1: Nou ja, het feitje ga ik natuurlijk niet vertellen. Maar ik kan dan wel vast een klein tipje van de sluier geven. Zoals dat heel erg mooi heet.
0: Mm-hmm.
1: Hoe lang doucht de gemiddelde Nederlander per dag?
0: Zo. Dus,
1: of per beurt eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Ervan uitgaande dat je één keer per nacht natuurlijk doucht.
0: Per nacht?
1: Dus hoe vaak of hoe lang doucht de gemiddelde Nederlander per keer?
0: Oef. Ja, ik niet zo lang als ik heel eerlijk ben.
1: Jij dan?
0: Nou, dat zeg ik. Ik niet zo heel. Ik denk een minuutje of twee. Hooguit denk ik hoor. Echt, hooguit. En jij?
1: Ik ben wel een korte doucher.
0: Oh.
1: Wel echt max 7, 8 minuten. En dan vind ik het wel mooi geweest. Ik zit niet een kwartier onder die douche, nee.
0: Nee, ik vind het zonde van mijn tijd. Zonde van mijn tijd onder die douche. Fijne show.
1: Nou, ja, het antwoord krijg je dus straks.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
4: Valdorpelshop.nl.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Chillen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Kiss FM News.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Kraanwater bevat op sommige plekken in Nederland meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De kwaliteit voldoet nog wel aan alle Europese regels. Er is dan ook geen reden om minder kraanwater te drinken, zegt Greenpeace. De oplossing zit dus niet in het overstappen op plastic flessen. Krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen. Vanaf vandaag kun je ze allemaal weer versturen, want social media platform Hives is terug. De eigenaar wil niet dat gebruikers eindeloos blijven scrollen op het platform, dus geen verslavende algoritmes. Ook wordt alle data alleen maar opgeslagen op Europese servers. Het aantal mensen dat een EHBO-cursus volgt stijgt in rap tempo, merkt het Rode Kruis. Volgens de NOS is het aantal cursisten in 3 jaar gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral jonge ouders geven zich op voor een cursus. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als hun kind een knikker inslikt. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat ze op die plekken niet ongemerkt worden gefilmd. Het risico erop is groot omdat camerabrillen er net zo uitzien als normale brillen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
10: Hey, goedemorgen en welkom dinsdagochtend met de hits Axwell en Grosso. Ook Shakira komt eraan. Daar Harry Styles en American Girls.

uit het land. Waarvan 54% van het landschap bedekt is met de bossen. Dan heb ik het natuurlijk over Zweden. Door de Axwell en de Grosso en More Than You Know bij Kiss FM. Heerlijk, die Scandinavische dance. Mijn naam is Ferry Owen. Goedemorgen. Met de hits Beyoncé en Jay-Z. Zometeen een lekkere Kiss throwback. Ook Ed Sheeran komt er nog aan. Wij hebben nog net niet gecanceld volgens mij. Eerst nu Shakira en Zoo. Come on.

Ed Sheeran staat natuurlijk een beetje op het cancel-lijstje op dit moment met zijn gedragingen rondom Macklemore. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Zo niet. Ik zal het even heel kort uitleggen. Macklemore heeft tijdens een voorprogramma van Ed Sheeran zich uitgelaten over het Palestina-conflict. Ed Sheeran zei, dat gaan we even niet doen. Jij moet weg. Macklemore is weggegaan en iedereen is boos op Ed Sheeran. Dat is eigenlijk de kleine samenvatting van het hele verhaal. Hey, goedemorgen, dit is Kiss FM. Mijn naam is Ferry met de hits. Alex Warren, zometeen ook Ariana Grande. En dit is nu Jonas Blue.

0: Goedemorgen, welkom bij Kiss FM met de hits. Zometeen onder andere Yugel. Ook Carol G komt eraan, net zoals Crazy Abrams.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: bij Kiss FM. Goedemorgen, welkom. Mijn naam is Ferry Omen. Met de Another zometeen. Ook Maroon 5 komt eraan. Sabrina Carpenter. Ik wil je eerst graag voorstellen aan nieuwe muziek van Crazy Abrams.
1: Kiss FM. Kiss.

Beetje met de country laarsjes aan, hè. En misschien ook wel een kleine cowboyhoed voor Sabrina Carpenter. Kiss FM. Jordan Manchild bij Kiss FM. Goedemorgen met Bieber Rexha en Faithless. Zometeen, ik wil je eerst graag, nou niet zozeer voorstellen, maar wel je graag introduceren aan Olivia Dean. Die ken je waarschijnlijk wel. Met haar hit Man I Need. Ik hou van Olivia Dean trouwens. Houdt van het reizen naar haar Caribisch gebied. Vindt ze heerlijk, houdt van thee, maar ze heeft een haat naar matcha. Ja, ik heb dat één keer gedronken. Ik vind dat zo ongelooflijk smerig. Dus Olivia Dean, ik snap...

0: Store. Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
6: Kiss FM News.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Minister Vincent Karremans vindt net zoals Greenpeace dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. In een nieuw rapport staat dat op veel plekken meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Het voldoet nog wel aan Europese regels, maar volgens Karremans is het tijd voor strengere normen. Een nostalgische dag voor gebruikers van Hives. Het social media platform dat in 2013 stopte is terug. Vrijwel alles ziet er hetzelfde uit, inclusief dansende bananen en glitterplaatjes. De site zet alle gebruikersdata op Europese servers, omdat de behoefte is aan een digitaal leven dat minder afhankelijk is van Amerikaanse big tech. Struisvogelveren, die worden gebruikt bij mode, worden zonder verdoving uit levende vogels getrokken. Een dierenbeschermingsorganisatie ontdekte dat op boerderijen in Zuid-Afrika. Struisvogelveren zijn het nieuwe bont, zeggen ze. En er is geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. Meer en meer mensen volgen een EHBO-cursus, meldt de NOS. In een paar jaar is het aantal cursisten gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral onder jonge ouders is het volgen van een EHBO-cursus populair. Ze willen weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
8: Hey, goedemorgen met Cameron Whitcomb. Zo meteen Miley Cyrus, hoor je ook zo. Teddy Swims naar Max en Eddie Grammer nu. Dit is The Thing I Love.

David Guetta bij Kiss FM. Kiss FM. Samen met Sia en Titanium. Goedemorgen, elke werkdag tussen 10 en half 11. Ferry's feitje van de dag. Een feitje waar je toch weer elke dag een klein beetje slimmer van wordt. Dus eigenlijk is de samenvatting, als je elke dag naar Kiss luistert, word je slimmer. Nou, hey. Lekker Kiss FM aanhouden. Met zometeen antwoord op de vraag. Hoe lang doucht de gemiddelde Nederlander? Dus hoe lang doucht de gemiddelde Nederlander? Het antwoord krijg je zometeen.

Harry Styles, Late Night Talking bij Kiss FM. Met Tones van Huis zometeen. Stella Lefty komt er ook aan. En feitje van de dag. Hoe lang doucht de gemiddelde Nederlander? Het antwoord is 7 minuten. 7 minuten, zo lang staat de gemiddelde Nederlander onder de douche. Nou, heb je toch weer wat bijgeleerd zo op je dinsdagochtend. Ja toch? Tones van Huis, zoals beloofd. Zometeen eerst nu Calvin Harris.

0: Stella Lefty, Boston, Kiss FM met Alex Warren zometeen. En heeft Lady Gaga de wereld voor gelogen? Nou, misschien wel een klein beetje. Hoe het zit, hoort je zometeen.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
8: Wat ga jij morgen doen?
9: Hullen in de achtbaan?
8: Aapjes kijken in de dierentuin?
9: Of lekker ontspannen in de sauna?
8: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Get High Off of Hill en Ava Max en Forever Young bij Kiss FM. Met Koen zometeen ook. Shakira komt eraan. En Lady Gaga is, althans vorige week werd bekend dat ze moeder is geworden. Dus heel veel mensen denken, hey, ze is vorige week ook bevallen. Maar nee, niks is minder waar. Want Lady Gaga is namelijk in juni al moeder geworden van een dochter die ze Rose heeft genoemd. Dus Rose Gaga. Ik vind het wel een vette artiestennaam, mocht ze ook ooit gaan zingen. Rose Gaga. Hele goede naam. Rah.

Kiss FM. Hij wordt door heel de wereld achterna gezeten en gecanceld. Ja, waarom heb je al die gasten uit je voorprogramma gehaald? Alleen omdat ze wat over Palestina hebben gezegd. Ja, heel de wereld zit echt achter Ed Sheeran aan. Terwijl ik denk, ja, weet je wat het is? Hij wilde gewoon geen politiek gezeik bij zijn concerten. En al is dat toch gedaan. Ja, ik snap dat hij daar op een gegeven moment ook wel een soort van grens voor trekt. Valt ook wat namelijk wat voor te zeggen. Goed, tot zover de sfeer. Shakira is dit.

0: Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Kiss FM News.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de periode van World Pride in Amsterdam zijn er bijna 700 meldingen binnengekomen van discriminatie. Meer dan de helft ervan gebeurde op straat of in het openbaar vervoer. Mensen werden lastiggevallen omdat ze bijvoorbeeld met een regenboogvlag liepen. Bij bijna 40 meldingen zijn er ook klappen uitgedeeld. In een internationaal onderzoek naar belastingfraude heeft de FIOD een Rotterdammer opgepakt. Die zou voor zo'n 4 miljoen euro hebben gefraudeerd door geld wit te wassen. Uit zijn huis en 3 bedrijven is de administratie meegenomen, plus geld en een auto. Vorig jaar werden in dezelfde zaak al 2 mannen opgepakt. De gevolgen van de brand bij Tata Steel gisteren blijven beperkt. Het vuur brak uit bij een transportband die naar een van de hoogovens leidt. Maar die is in onderhoud, laat het bedrijf weten, dus de productie wordt er niet minder door. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Daar doet Tata onderzoek naar. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uit zicht van de belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. En nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
6: Goedemorgen, DJ's Day. Zo meteen ook Zara Larsson komt eraan. Ook heel veel vrouwen zijn er blij mee. Eerst weer Summer, My Body Isn't Ready.

Justin Bieber. Bij Kiss FM, hij zijn mega goed in van die Rubik's Cuben, weet je wel? Van die, nou ja, wat is het? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 keer zesvakkige blokjes die je nou, in dezelfde kleur moet krijgen, weet je wel? Zo cube. Daar is hij echt fantastisch in. 120 seconden, dat is zijn record. Holy shit. Ik ben na 3 dagen nog bezig. Ja, godver, lukt weer niet, weet je wel. Maar Justin Bieber, die kan dat heel goed. Je hoorde met Let Me Love You bij Kiss FM. St. John's meteen. En dit is Zara Larsson.

0: Welkom, dit is Kiss FM. Wij zijn er voor je met de hits. En af en toe zo'n liedje dat je denkt van... oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
1: Kiss.
2: Throwback.
0: Zoals deze van Michel Taylor.
3: Simba. Nossa.

0: Tim Impala, Dracula, Kiss FM, Olivia Rodrigo, zometeen ook Jess Glynn.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

in Hold My Hand bij Kiss FM. Met Armin van Buuren zometeen ook Madken komt eraan. Eerst de nummer 1 uit de Kiss 40. Elke zaterdag tussen 4 en 6 met Bas van Tijdingen de 40 grootste hits van dit moment in dus die Kiss 40. En op nummer 1, voor de derde week op rij, Teddy Swims, Mr. Know It All.

Lizzo, About Damn Time bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur, dan wordt dan Only Dimitris Kops. En die Kiss WhatsApp staat wagenwijd open. Hè? 0800-1078. Je mag alles naar Dimitri sturen. Behalve vieze foto's. Dat kan hij niet echt waarderen.

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Kiss FM News.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In de zaak van de dodelijke ontploffing aan de Rotterdamse Schouwenkamp eist het OM 7 jaar tegen een huurder van een van de opslagruimtes waar de explosie was. In een ruimte onder het appartementencomplex was een drugslab. 2,5 jaar geleden ontplofte de boel, 3 mensen kwamen om het leven. De terugkomst van social media platform Hives heeft veel mensen getrokken. De site heeft de daglimiet van ruim 10.000 inschrijvingen bereikt. Morgen kunnen er weer duizenden bijkomen. Hives was jarenlang ontzettend populair, maar stopte in 2013 door de concurrentie van Facebook. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin ze kinderen zouden benaderen voor een auditie voor een niet bestaande serie. De mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp en wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen. Dat moet op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De Grand Prix van Azerbeidzjan komt eraan en Max Verstappen hoopt de goede vorm die hij de laatste tijd heeft vast te houden. 1,5 week geleden stond hij nog op het podium in Madrid. We hebben hard gewerkt en proberen dit weekend nog meer uit de auto te halen, zegt Max. Hij won 2 keer in Baku. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
5: Goedemiddag en welkom de KISS Lunch op je dinsdag met Shakira, Harry Styles en eerst I Just Might, Bruno Mars. Your

Shakira, Shakira, Hips Don't Lie. Voor Dion, die vroeg hem aan. Als je ook een plaat wil aanvragen, dat kan hoor. Tot aan 1 uur de Kiss Lunch. Lekker lunchen met je favoriete hits. App me op 0800 106.

Rita Ora, Anywhere, Kiss FM. Dinsdagmiddag, eet smakelijk. De Kiss Lunch in volle gang. En wat wil jij horen? Stuur me een appje op 0800-1078. Stephanie die heeft zich gemeld via de app. Hoi Dimitris, lekker lunchje. De oortjes in, een blokje lopen. En om 12:15 word ik weer verwacht op kantoor. Ik wil heel graag Catch Eye horen. Heb je die voor me vanmiddag? Zeker, Animal hoor je zometeen na Ed Sheeran bij Kiss FM. Dit is Bad Habit.

0: Goedemiddag en eet smakelijk als je lekker aan de lunch zit. Je hebt nog geen lunch voor je. Nou hoppakee, die lunch maken dan. Of gewoon lekker makkelijk naar de kantine gaan. Daar staat de lunch voor je klaar.
1: Denk ik zo hoor.
0: En wat zou jij willen horen tijdens de lunch? Dit is de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij de hits hier bij Kiss FM. Stuur me een appje op 0800-1078. 0800-1078. Voor Setjo zometeen Cameron Whitcomb. Die wilde graag horen. Kingdom of Fear ga ik zometeen draaien. Ook Somber en Dua Lipa komen eraan.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Kiss FM tijdens de lunch. Eet smakelijk Dua Lipa in de Kiss Lunch. Illusion. En zometeen Eva Max. Medusa komt eraan. En deze moet ik draaien voor Tim uit Eindhoven. Hoi Dimitris, tijdens de lunch lekker een eierbal. Ben van het weekend in Groningen geweest. Wat een topsnack is dat. En elke keer als ik Fireball hoor van Pitbull, dan moet ik denken aan een eierbal. Hartstikke goed. Hier is Pitbull in de Kiss Lunch.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

Dit is Kiss FM. Tijdens de lunch. Eet smakelijk. Medusa hoor je met Dermot Kennedy en Paradise. Tijdens de lunch bepaal jij de hits. Dus stuur een appje op 0800-1078 wat jij zou willen horen. Carlo die gaat vanmiddag voor Stella Lefty. Die wil je graag horen met Boston. Hij is helemaal in de country sfeer. Maar goed, ga ik zo meteen draaien. En ook jouw favoriete hit kan je nog even snel doorgeven via 0800-1078. Als ik het niet meer red voor 1 uur, schuif ik hem gewoon door naar morgen. Geen enkel probleem.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Rekenkamer heeft flinke kritiek op justitieminister David van Wil. Hij vertelde de Kamer dat de politie 2 jaar geleden 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet kon behandelen, omdat het alleen om meldingen zou gaan met weinig aanknopingspunten. Klopt niet, zegt de Rekenkamer. In de meeste gevallen waren het aangiften. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de huurder van een bedrijfsruimte in Rotterdam waar 2,5 jaar geleden een dodelijke explosie was. Bij het onderzoek zijn sporen van cocaïne gevonden. Dus de OM denkt dat de verdachte in die ruimte een drugslab had. Zelf ontkent hij dat. Bij de explosie vielen 3 doden. In het centrum van Amsterdam is het Muntplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Volgens AT5 heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt. Er staat een afzetting met minstens 5 politiewagens en er is ambulancepersoneel opgeroepen. Trams die door de straat moeten staan stil. Door de bosbranden van de afgelopen tijd hebben meer dan 170.000 Indonesiërs problemen met ademhalen. Op de eilanden Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië heeft elk jaar wel last van bosbranden in de droge periode, maar dit jaar zijn ze wel heftiger. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
4: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je The Weeknd. Ariana Grande komt eraan en ook Damiana David. Na Jonas Blue, Edge of Desire.

The Weeknd en Daft Punk, Starboy. Dit is Kiss FM. Ben je afgelopen zomer op vakantie geweest? Of heb je de vakantie geskipt? Oh, er zijn heel veel Nederlanders die hebben de vakantie geskipt. Hoeveel procent van de Nederlanders denk je die zijn vakantie heeft geskipt? En wat is dan de reden? Je komt erachter als je blijft luisteren naar Kiss FM. Damiana David komt eraan. En dit is Ariana Grande.

Ben nog op vakantie geweest afgelopen zomer? Ik hoop het wel hoor, hé. Maar 48% van de Nederlanders is niet op vakantie geweest deze zomer. Omdat ze het 1 te duur vinden vanwege alle inflatie. En reden 2, ze vinden het ook heel veel gedoe. Reden 3 is een combinatie tussen te duur vinden en het te veel gedoe vinden. Oh ja, die inflatie, vreselijk. Afgelopen zomer was dit een grote zomerrit. En die ga ik toch even draaien om dat vakantiegevoel toch nog eventjes op 22 september naar voren te halen. YouGel is hier bij Kiss FM. Dit is Jamaican Bam.

0: fotomodel. Oeh, heb jij enig idee? Ga ze maar even langs in je hoofd. Wie vind je als DJ maar behoorlijk knap en kan gewoon aan de gang als fotomodel? Je komt erachter als je blijft luisteren naar Kiss FM.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Kiss FM, Calvin Harris. Hij is naast DJ ook fotomodel en dat doet hij nog regelmatig. Hij prijst onder andere boxershorts aan. Ja, google hem maar eens op. Calvin Harris, boxershort. Dan kom je de foto's wel tegen van een heel beroemd boxershortmerk. Daar is hij gewoon fotomodel voor. Dus mocht die DJ-carrière van hem in het slop raken, nou, dan hoef je geen moeite te hebben. Zolang hij zijn sixpack houdt, ja. Zolang hij het niet op een zuipen zet, zodat hij kilo's aankomt, kan hij gewoon nog aan de gang als fotomodel. Je hoorde Calvin Harris bij Kiss FM, Satisfy. En meer komt eraan. Alexis Jordan en Elton John. Zometeen naar Sam Fender. No.

Heb jij een bril? En zo ja, hoeveel brillen heb je dan? 2, 3, misschien 4? Deze man heeft er 10.000 brillen! Hij spaart ze. Elton John hoorde je. Cold Heart met Dua Lipa samen.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Zwolle is de rechtbank ontruimd nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand. In de rechtbank was de zaak tegen oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Die zitting was net geschorst voor een korte pauze toen het gebouw werd ontruimd. In het centrum van Amsterdam is een verwarde man gearresteerd en daarvoor werd het Muntplein afgezet. Wat hij aan het doen was, is niet duidelijk, maar volgens de politie vormde hij geen gevaar voor zijn omgeving. Volgens AT5 gingen 2 agenten in Burger met hem praten, waarna die van achteren werd opgepakt door een arrestatieteam. Ongeveer 200 mensen waren aanwezig bij de uitvaart van Alfredo Guru, de man die anderhalve week geleden om het leven kwam na zijn arrestatie in Rotterdam. Achter een witte koets liepen zijn familie en vrienden met zijn lichaam mee naar de Zuiderbegraafplaats. In een emotionele toespraak zei zijn zoon dat de politie zijn vader heeft vermoord. Ook Spanje dreigt af te haken voor het Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Spanje ook al niet mee vanwege de deelname van Israël. En omdat de organisatie nog geen actie heeft genomen over die kwestie, wil Spanje volgend jaar weer wegblijven. Afrotros heeft er ook geen zin in, maar een andere omroep kan het nog oppikken. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
3: Hey, goedemiddag, zometeen hoor je Teddy Swims, Louis Fancy komt eraan en ook Alesso naar Harry Styles. American Girls is hier.

Heerlijk hoor, terug in de tijd met Edward Maya. Een heerlijke throwback bij Kiss FM. Your Stereo Love. En Somber en Kygo zometeen na The Weeknd. Save Your Tears.

0: Star City bij Kiss FM. Dat is dus geen stad, hè? Nee, dat is deze band. Self-Aware hoorde je voorbij komen. Ja, je zal nu maar op Google Maps gaan googlen. Waar ligt Temper City? Kan ik er één op vakantie? Nee. Dat is dus een band, dat je het weet. Hey, zo meteen hier. Max en Annie Grammer. Ze komen eraan met The Thing I Love. Ook Lost Frequencies. En Coldplay. En de frontman van Coldplay is Chris Martin. En Chris Martin heeft een groot geheim. Wat denk je? Wat is het geheim van Chris Martin? Je komt erachter als je blijft luisteren.
1: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: We Pray van Coldplay. Kiss FM. Hier bij Kiss FM. Chris Martin is de frontman van Coldplay. Hij heeft een groot geheim en hij draagt het dagelijks met zich mee. Hij is 2 keer dronken geworden in zijn leven. En nu denk je, ik ben elk weekend dronken. Wat doet die man moeilijk? Nou, daar houdt hij dus absoluut niet van, hè, van alcohol. Hij vindt het echt verschrikkelijk. En hij vindt het ook verschrikkelijk om te zien dat als hij een optreden geeft, dat mensen aan de alcohol zitten. Want zijn muziek moet je puur tot je nemen, heeft hij gezegd. Oké. En hoe kan het dan dat hij toch 2 keer alcohol heeft gedronken? Nou, 1 keer ging per ongeluk en de 2e keer was om zichzelf te straffen. Want hij zat er even niet lekker in. Ja, dat is echt waar. Coldplay hoorde je hier bij Kiss FM met We Pray. En meer komt eraan. Zometeen hier Jonas Blue. En heb je de nieuwe van Marshmello al gehoord? Ja, over alcohol gesproken.
1: Kiss FM. Kiss.
0: New music. De nieuwe Marshmello heet Another Drink. Proost.

Daisies, Justin Bieber hier bij Kiss FM met vanaf 3 uur de middagshow. Kiss and Ride komt eraan. Niet met Luke. Nee, Luke die heeft wat problemen met zijn paard. Die moet eventjes voor een APK naar de, naar de garage. Dus Luke is er niet vanmiddag, maar we hebben een vervanger. Duncan zometeen om 3 uur met Kiss and Ride. Wordt weer een topshow vanmiddag. Ik ben er morgen weer om 12 uur.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Kiss FM News.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. 20 jaar cel voor een man uit het Gelderse Beuningen voor het wurgen van zijn vrouw. Hij zei tegen de rechter dat hij in paniek was geraakt omdat ze van hem wilde scheiden. En hij was bang alles kwijt te raken. Volgens de rechter was het geen opwelling, maar een uitgedacht plan. Op zijn laptop zou hij dingen hebben opgezocht. In Zwolle is iedereen weer de rechtbank binnengegaan na een korte brand in de parkeergarage onder het gebouw. Die zou zijn ontstaan in een technische ruimte. In de rechtbank is het beroep bezig van oud-Jumbo-baas Frits van Eert. En er was net geschorst voor een korte pauze toen het brandalarm afging en iedereen naar buiten moest. Staatsbosbeheer houdt zijn 7 bezoekerscentra langer open. Ze draaien verlies en ze zouden 1 januari 2027 sluiten. Na veel reacties van medewerkers, vrijwilligers en de buitenwereld neemt de organisatie enkele maanden extra tijd voor een definitief besluit. Jaarlijks trekken de centra zo'n 1,3 miljoen bezoekers. De Nationale Begraafplaats in Loenen gaat uitbreiden. Het ereveld wil rekening houden met de toekomst, waarin er nog steeds oorlogsslachtoffers bijkomen. Het huidige veld is vol. Er liggen bijna 4000 mensen begraven. En er komen 500 graven bij. Overmorgen is er een ceremonie voor de uitbreiding. Het weer nog van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal wat zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Ook morgen wolken, in het zuiden ook zon. In het noorden enkele buien. En het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Duncan Fresh.
5: We moeten zo meteen een eeuwenoude ruzie gaan uitvechten. Dat zometeen ook een vrouw met ultiem gehoor is onderweg. En eerst Damiano, Dab.

Deze dame heeft zo'n goed gehoor dat ze dingen hoort die andere mensen helemaal niet horen. Zullen we toch een poging doen? Luister eens heel goed. Ja, iets dichter bij de radio. Hoor je dat? Het is het einde van de werkdag. Kiss FM. Jawel, die komt eraan met Kiss and Ride. Goedemiddag, Duncan hier. Stand-in voor Luc deze week. Ik heb wel gewoon hetzelfde hitkoffertje bij me, hoor. Dus de beste hits hoor je op Kiss. Met de summer zometeen. Bestil is onderweg. En het zonnetje op de radio. Dat realiseren we nu met Hugo, Moving to the Sun.

ook way back ruzies met elkaar gehad. Ze konden elkaar eigenlijk niet zien of luchten. Maar haalden wel geintjes met elkaar uit. En toen was er een keer een nieuwe plaat van Rod Stewart. Door heel Londen hingen toen een soort kleine luchtballonnetjes. Met daarop teksten van Rod Stewart's nieuwe album. En wat dacht Elton John? Ik ben zo klaar met die man. Die heeft zijn favoriete jachtgeweer gepakt. Een mannetje opgebeld, dat jachtgeweer gegeven. En zei, schiet maar alles lek. En zo geschiedde. Wat een rebel is Elton John. En dan ook

0: Kiss and Ride, Sienna Spyro, Material Lover, hoorde je op Kiss. Ken je de taal uit de Sims nog, Simlish? Het waren echt heel veel gekke klanken en woorden door elkaar. Het sloeg helemaal nergens op, maar het was wel de taal die werd gesproken in dat computerspelletje. Op die tour is de zangeres die je zo meteen gaat horen ook verder gegaan, want zij heeft iets onverstaanbaars ingebrabbeld, maar het werd wel een grote hit. Welke dat is, hoor je zo.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

Ken je de Sims nog en de taal die daarin werd gesproken? Simlish. Danny Furtado heeft dat spel, denk ik, vaak gespeeld. Want zij stond in de studio met Timbaland. Midden in de nacht moest er iets inzingen, maar had helemaal geen tekst. Dus ging ze maar wat klanken als placeholder zingen. En voilà, dat werd Promiscuous. Waar Sims niet goed voor is. Danny Furtado.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als het aan het OM ligt, gaat een Amsterdamse oud-ambtenaar 12 jaar de cel in. Hij zou gegevens hebben verkocht aan criminelen. En die zouden ze hebben gebruikt bij ongeveer 100 geweldsincidenten. Zo werden adressen gebruikt om explosieven te plaatsen of woningen te beschieten. En ook werd er iemand ontvoerd. In Voorburg bij Den Haag is iemand neergestoken, meldt Omroep West. Het gebeurde op straat in de buurt van een station. Volgens getuigen waren twee mannen met elkaar aan het vechten. En eentje is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt, maar of dat de andere man is, is niet bekend. De Gezondheidsraad ziet het niet zitten om de 13-weken-echo structureel in te voeren. Die is al een paar jaar bewijzen van proef naast de echo van 20 weken. Je kunt dan eerder zien of ongeboren kinderen afwijkingen hebben. Maar volgens de raad klopt de uitslag niet altijd. De verzoeningsbrief van FIFA-baas Infantino maakt maar weinig indruk bij de KNVB. Hij wil iemand van buiten laten onderzoeken hoe de FIFA beter zijn werk zou kunnen doen, maar de KNVB wil nieuw leiderschap. Na eerdere mislukte plannen van Infantino. En ook de Duitse bond gelooft niet meer in hem. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en hier en daar schijnt de zon. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig, in het noorden in de middag buien. En het wordt morgen 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
2: Ik droom alleen maar van deze opmerking. Je stem is te laag. Dat was een afwijzing voor de artiest die je zometeen...

Je stem is veel te laag. Stop er maar mee. Jij kunt niet zingen. Maar toen was ze pas 11. Toen moest ze dat horen van haar docent. Toen ze gewoon in een schoolkoortje zat. Ze kon de hoge noten niet halen. En haar stem klonk alsof er een kapot hondenfluitje in zat. Zo. Deze man had er geen verstand van. Want Dua Lipa werd daarna gewoon een grote wereldster. Die zal nog af en toe wel denken. What the fuck heb ik gezegd? Dua Lipa, Don't Start Now op Kiss. Duncan hier met zometeen Wiz DMC en...

achterna mag je niet meer zeggen. Het is gewoon Miley zonder Cyrus. Kiss FM. Ah, die van mij mag je nog wel zeggen, al is die wat moeilijk. Duncan Vrush, aangenaam, ben bij je deze middag. Je dinsdagmiddag. Kiss met zometeen Pink, een throwback. Razor Glass komt eraan. En de nummer 1 uit de Kiss 40. Afgelopen zaterdag stond hij weer bovenaan in de hitlijst, gepresenteerd door Bas. Je hoort hem elke zaterdag vanaf 4 uur. En de nummer 1 was voor Teddy Swims.

0: borden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: precies waar jij het wilt.
1: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Your Hit Music Station, Kiss & Ride. Duncan hier met Topic en Breaking Me en Afrojack zometeen. In My World is onderweg en 6 dames op 1 rijtje voor je.

Welke wereldster zou je graag nog een keer willen tegenkomen? Of zou je gewoon graag op je werkplek een keer willen ontmoeten? Dat gebeurde in Amerika. Miley Cyrus, die is dol op dieren. Hij heeft een hele boerderij vol honden, katten, varkens, paarden. En dan moet je natuurlijk af en toe wat voer voor kopen. En dus ging ze naar de dierenwinkel. Maar ja, het is Miley Cyrus, dus dan doe je wel even een sweater aan, een zonnebril op. Misschien een hoodie, dat mutsje even opdoen, zodat niemand je herkent natuurlijk. Totdat ze bij de kassa stond, de pas gaf, zoals dat zo gaat in Amerika. En de cassière toch een beetje gek keek toen ze daar Miley Cyrus op de pas zag staan. Het klopte wel, maar ze zei nog, nou niet schrikken, die speeltjes zijn niet voor mij.

0: borden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar Kitchen Makeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. We moeten uitkijken voor rechtsextremisten die hun ideeën zo presenteren dat ze normaal lijken. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de terrorismecoördinator. Via de politiek gaat het bijvoorbeeld over remigratie. En dat klinkt als een normaal woord, maar betekent mensen wegsturen die hier volgens extreemrechts niet thuis horen, zeggen de veiligheidsdiensten. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een militair vliegtuig neergestort. Daarbij raakte iemand gewond. De basis is een van de belangrijkste van Amerika. Er staan onder meer 20 F-16's. Deze ondersteunen operaties van onder meer de NAVO. De basis ligt in de buurt van Luxemburg. In Geesteren in Twente is een motorrijder omgekomen. De man van 19 botst op een bestelauto. En hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De bestuurder van de bestelauto is ondervraagd en daarna vrijgelaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En staatssecretaris Stiele zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas vingerwijzen. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, hier en daar nog wat zon. Ook morgen af en toe zon, in het noorden in de middag enkele buien. Bij 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Fresh.
4: Kiss and Ride and Years and Years. Zometeen Calvin Harris is onderweg. En Taylor Swift meldt

Ik denk echt dat een studie rechten en de relativiteitstheorie uitvinden nog makkelijker zijn dan een serie vinden op Netflix. Kiss FM. Dat gaat vanavond ook weer gebeuren. Ga je zoeken met je vriend of vriendin. Wat gaan we vanavond kijken? Nou, voor je het weet. Heb je bocht met eten al op en heb je nog geen serie gekozen? Dus dikke tip, mocht je iets zoeken en geïnteresseerd zijn in de zanger van Years and Years, Ali Alexander, dan is It's a Sin misschien wel een mooie miniserie voor jou. Dikke tip, Jordan Years and Years en King op Kiss FM. Duncan hier met Huntrix zometeen en dit is...

Met de hits van Kiss FM sukkel je niet in slaap. Als al deze man dat zelf wel hebben, hij heeft de ziekte van Lyme en ja, dan ben je nogal moe. Kiss FM. Een van de weinigen die dus midden op de werkdag gewoon even een dutje mag doen. Deze Justin Timberlake en Mirrors.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

En zo is het. Iedereen heeft liefde nodig. Love Somebody, Morgan Wallen op Kiss FM. En daarvoor Olivia Rodrigo en Stupid Song. Het is Kiss onderweg naar huis en onderweg naar Bruno Mars. Die hoor je na nieuwe muziek van Kygo. Dit is Take Me Back op Kiss.

tijd Kiss FM. Wanneer je ons ook aanzet, je hoort je favoriete hits. Ook morgenochtend als je om 6 uur intuned. Tussen 6 en 9 hoor je onze nieuwe ochtendshow met Stefan. Het is de middag van Kiss FM en Teddy.

0: Thijs Noor. Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitieminister Van Wil vindt dat we alert moeten zijn op de invloed van het gedachtegoed van extreem rechts. Veiligheidsdiensten waarschuwen daarvoor en de minister maakt zich er ook zorgen over. Hij wil onder meer dat extremistische online platformen worden aangepakt. En ook moet er iets gedaan worden aan desinformatie. De eigenaar van een zorginstelling in Assen moet 3 jaar de cel in voor verkrachting, meldt RTV Oost. Hij viel een cliënt aan die de sleutel kwam ophalen voor haar nieuwe woonruimte. De seks was volgens de man vrijwillig, maar daar gaat de rechter niet in mee. Hij is ook veroordeeld voor het aanranden van een sollicitant. Er is €43 miljoen beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Het is nog altijd veel te droog in Nederland, waarschuwt Rijkswaterstaat. En dat heeft onder meer gevolgen voor de scheepvaart, omdat op veel plekken de waterstand te laag is. Ook de natuur is nog altijd kwetsbaar, ook al is de afgelopen weken veel regen gevallen. Op sommige plekken mag nog steeds niet worden gesproeid. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden 's middags enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Kiss, kiss, kiss, kiss.

0: elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Kiss FM News. Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een Kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Wil zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Wil zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. Dat bleek niet te kloppen. Van Wil noemt het een misverstand of een verhaspeling. De politie zoekt uit waarom er vanmiddag werd gestoken op straat in Voorburg bij Den Haag. Getuigen zeggen tegen Omroep West dat 2 mannen ruzie hadden. Eentje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft iemand gearresteerd. Maar of dat de andere man is, is niet duidelijk. Langs de ringweg van Amsterdam, de A10, is tijdens de avondspits een geluidswal in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen, meldt AT5. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is de 3e keer dit jaar dat er brand is bij een geluidswal langs de A10. 1 keer werd er een gasfles gevonden. Er spoelt al een paar dagen olie aan op Zeeuwse stranden op Walcheren, meldt de regionale omroep. Het is niet duidelijk waar de stookolie vandaan komt. Als eerste kwam het terecht op het strand bij Westkapelle en nu ook bij Domburg. De olie wordt meteen opgeruimd. Doe dat niet zelf, zeggen de gemeenten. Het weer nog van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. En 's middags in het noorden enkele buien. Een graad of 20 wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. De Amerikanen gaan twee enorme militaire bases bouwen op Groenland, heeft president Trump aangekondigd bij de VN. Amerika, Denemarken en Groenland hebben daarover een akkoord getekend. Ook de Deense premier is positief en zegt dat Groenland de garantie heeft gekregen zelfstandig te blijven. Letland stelt op eigen houtje sancties in tegen twee Russisch-Oezbeekse miljardairs. Die verdwenen van de sanctielijst van de EU na discussies over wie er wel of niet op een nieuwe lijst met 3000 namen moesten komen. Letland gaat er nu zelf voor zorgen dat de miljardairs niet meer bij hun geld kunnen komen. Een tekening waarop president Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas. Dat is de beste politieke spotprint van het jaar. Illustrator Siegfried Woldhek wint er voor de tweede keer de Inkspotprijs mee. De print stond vorig jaar in NRC. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen af en toe zon. 'S Middags in het noorden enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. De plannen voor een hoge toren met kantoren en nachtclub op het Jaarbeursplein in Utrecht gaan niet door. Volgens de regionale omroep is er geen geld voor. Het moest een spectaculair gebouw worden waar sport, horeca en uitgaan zouden samenkomen met onder meer een skatebaan. Utrecht gaat nu op zoek naar wat anders. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. En die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Het veelbesproken boek van prinses Diana vliegt in Groot-Brittannië de winkels uit. Het is in Nederland nu ook te koop, maar pas volgende week wordt duidelijk hoe het hier gaat. Het boek is van haar broer, Charles Spencer, die een beetje uit de school klapt over koning Charles, die met Diana getrouwd was. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden ontstaan 's middags enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En

0: spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.

0: Jackson.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op de stations van Emmen en Zwolle zijn de perroncontroles terug, meldt RTV Drenthe. Reden is de overlast van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zijn er volgens Arriva steeds meer, nu in de trein minder gecontroleerd wordt op zwartrijden. Dat is besloten uit veiligheid voor het personeel, omdat zwartrijders soms agressief werden. Bij het Gelderse Doornspijk is een voetganger om het leven gekomen door een ongeluk. Regionale media zeggen dat het dodelijke slachtoffer een oudere vrouw is die met een rollator op het zebrapad liep. Ze werd aangereden door een auto. En de automobilist is meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt in zo'n geval altijd. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en opklaringen en morgen af en toe zon. In het noorden 's middags enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo.

0: en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Kiss FM News.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het blussen van een brand gisternacht in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Er werd water gebruikt uit een sloot waarvan bekend is dat het vervuild is. Omdat het nu in het riool zit, kan rioolwater niet naar de waterzuivering. Het moet apart worden opgeslagen, maar waar dat gebeurt is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de FBI is gehackt door Shiny Hunters, de groep die eerder in ons land heeft ingebroken bij Odido. Bij de FBI

0: zouden ze teksten op de website hebben aangepast en ze claimen ook informatie van vrijwel alle medewerkers te hebben gestolen. Ze zouden het hebben gedaan omdat de FBI opriep om de hackers geen losgeld te betalen. Martina Koeman wordt donderdag herdacht bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man, ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. En in Chicago is een straat vernoemd naar de overleden moeder van rapper Ye. Donda West overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk in het onderwijs, de literatuur en cultuur in Chicago. Haar zoon Kanye poseerde na de onthulling met het straatnaambord, maar sprak niet met de pers. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Morgen af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het inkorten van de WW levert maar weinig extra banen op. Volgens het Centraal Planbureau zo'n 8000 voltijdsbanen. Het gaat dan om een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden WW. Het kabinet wilde die maatregel invoeren, maar dat plan belandde in de ijskast na felle kritiek van vakbonden en de oppositie. De gemeente Aalten in Gelderland zoekt een opslagplek voor rioolwater dat is vervuild met PFAS.

0: Gisternacht werd een brand in Dinxperlo geblust met water uit een sloot die vervuild is. Omdat het water daarna in het riool kwam, kan het niet meer naar de waterzuivering. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor inwoners. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken bij de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en teksten in vacatures op de website zouden zijn aangepast. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder waarschuwde om nooit losgeld te betalen aan de hackers. En de westkust van Mexico bereidt zich voor op orkaan Polo. Die is op de Stille Oceaan ontwikkeld tot een storm uit de zwaarste categorie. Er worden zware regenbuien verwacht, maar de Mexicaanse westkust krijgt niet de volle laag. Sommige havens en scholen zijn gesloten en mensen wordt gevraagd om te luisteren naar de autoriteiten. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de...

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Start de motor, de boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De maximale WW-duur verkorten van 2 jaar naar 1 tot 1,5 jaar levert maar 8000 extra voltijdsbanen op, heeft het Centraal Planbureau berekend. Die groei is bijna te verwaarlozen. Het kabinet heeft de plannen uitgesteld in de hoop op steun van Pro, maar die partij is boos en wil de plannen helemaal van tafel. Een Republikeinse senator wil dat er een onderzoek komt naar de familie van president Trump. Hij wil weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat er bijvoorbeeld om of Donald Trump Jr. met zijn zaken voordeel heeft van de functie van zijn vader. Of er een onderzoek komt, wordt pas na de tussentijdse verkiezingen besloten. Landen moeten meer doen om de wereld vooruit te helpen, vindt president Macron. We moeten ons allemaal schamen voor de laksheid rond Gaza, zei hij in een toespraak voor de VN.